naar het hoge noorden, omdat ik daar mijn favoriete plaat kan horen. Annemarie en Edward en de DJ's, met Radio Friesland in de lucht kan het niet misgaan. Heb je een groet of verzoek, laat maar weten. Ga naar de site en laat de DJ's lekker zweten. Gouden klanken klinken vrolijk door de eten. En het gaat...

De muziek, evergreens en mooie oldies, draaien wij graag voor u en uw families. En vergeet niet in ons gastenboek te schrijven. Check onze site

0: Ja, goeiedag. Spreek je met broer Harm, hè? Lekker, jongens. Klinkt goed, hè? Hollandse muziek. Sport die bier erbij. Ik heb de vertuurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Ik heb de meters krom in de hoek liggen, hè? Fantastisch. Ik zeg doorgaan zo.
1: Unrecord. Für den Thielen. Für unseren Ton Romy kann vergeten. Warum auch nicht? Hier ist der Erdenmann von Radio 60.

jubilee, een stimulans, voor mij nu toevend op de schans. Kabel, telegram uit Londen, met een groet vandaag verzonden. Difficult to get away, out of London's prison Holloway.

Hallo Toon, kom spoedig los. Huis van bewaring in Den Bosch. Na jaren werken nu uw loon. Geniet ervan, Brabantse Toon. Ben verhinderd voor de reis door politie in Parijs. Nu een groet uit de Santé. Votre cher ami, René. Beste Toon, hou je gemak. Uit naam van allen op het vlak. Toevende in Breda's koepel. Onze jaartjes draaien soepel. Telegram van Duitse Piet.

Ook een groet van Rode Koos. Zit nu al een hele poos. Vlakbij je in Scheveningen. Mijn driejaartjes uit te zingen. In uw vak wel zeer capabel. Doch voor mij niet reclassabel. Is uw leven mijn lering. Ambtenaar der reclassering.

0: 3, testing 1, 2, 3, 4. Zal ook de laatste er nog even uittrappen, hè?
1: This is Radio 60. Radio 60. Radio 60.
2: Ja, Rockabilly gibt's hier, und zwar in Mono bei Radio 60.

0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Ja, goeiedag.
1: Hallo, met Wanda.
0: Dag Wanda, met de zender Obama.
1: Hallo, lekkere stoute Obama.
0: Nou, daar val ik wel mee.
1: Wat heb je aan?
0: Nou, wat denk je? De zender natuurlijk. Titom.
2: This is Radio 16.
3: Nou, Tim Alles.
0: Tik van elektriek hier.
3: Niet in je man, niet dabei.

is kastelein, slaat nu de kraan maar lopen. De brouwerij, die heeft nog bier genoeg. En ga maar lekker feesten met z'n allen, want ik kom toch